0: de stand is Club Brugge nu voorlopig gedeeld leider samen met Charleroi en Gent. Alle drie de ploegen hebben 12 punten nu. Lommel staat 8e met 7 punten. Vannacht droger en brede opklaringen, minimaal tot zo'n 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig bij zo'n 23 graden. Zondag dan hetzelfde weer, bij opnieuw 23 graden. Maandag wisselvallig, maximaal tot 27 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goeienacht.

0: kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.
3: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

0: Vlaamsearden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamsearden1. Goeienacht.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goedemorgen.
0: Bij Vlaamse

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
1: Goedemorgen.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Beursknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich toen voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan het een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er zijn de voorbije maand in Vlaanderen 21 besmettingen met het West-Nijl-virus bij paarden vastgesteld. In de regio's rond Brussel, Antwerpen en Mechelen, dat meldt het Voedselagentschap. Lisbeth van de Voorde van het FAVV geeft tips als je zelf paarden hebt.
2: Als je echt ernstige symptomen merkt, zoals zenuwverschijnselen, stijfheid of verlamming bij paarden, dan moet je echt wel aan de alarmbel trekken en zo snel mogelijk je dierenarts contacteren. Voor paarden bestaat er een vaccin tegen West-Nijl-virus. En wat misschien toch nog een zeer interessante tip is probeer gewoon de muggen weg te houden van de paarden.
1: Er zijn bij ons voorlopig nog geen besmettingen bij mensen vastgesteld. En in ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een on-goal. Club pakt zo 12 op 12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat achtste met 7 punten. Eerst nog wolken, maar geleidelijk wordt het een vrij zonnige en meestal droge dag. En we halen maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien en tot 25 graden.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd één versnelling hoger.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goedemorgen.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3,
2: 105.

0: kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Staatsbank Belfius moet eind november voor de rechter komen in een phishingzaak. Volgens de krant De Tijd is dat de eerste keer dat zoiets gebeurt. Aanleiding is een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Een oplichter deed zich voor als iemand van Cardstop en liet haar een en ander doen met haar kaartlezer, waarop de vrouw opgelicht werd. Volgens de wet moet een bank je dan meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat, waarop de vrouw een klacht indiende. En als ze gelijk krijgt, dan kan dat een belangrijk precedent zijn in phishingzaken. Er duiken al maar meer gevallen op van het Westnijlvirus in Europa. In 15 Europese landen raakten al bijna 1100 mensen besmet. Dat is bijna 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland duiken besmettingen op bij mensen. Al is het Westnijlvirus voor ons niet echt gevaarlijk, alleen zwakkere en oudere mensen lopen een groot risico. Bij ons zijn er voorlopig geen mensen besmet geraakt, de voorbije maand wel 21 paarden in Vlaanderen. Dat zegt het voedselagentschap Lisbeth van de Voorde.
2: Dat is vooral in de As, Brussel, Mechelen, Antwerpen. Het Westnijlvirus is een virus dat Westnijlkoorts kan veroorzaken en dat vooral voorkomt bij vogels. Het wordt overgebracht door muggen en die muggen die kunnen het virus ook doorgeven aan paarden en mensen. Maar een besmet paard of een besmette mens kan het Westnijlvirus niet meer doorgeven.
1: Maar een besmette mug dus wel nog. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om daar te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner en speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat daar nog mogelijk is, zei Trump.
3: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
1: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. In ons voetbal is kampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust. Door het aanvoerder Hans van Aken.
4: Ik denk wel in de eerste helft dat we de betere mogelijkheden hadden om te scoren. Uiteindelijk gebeurt dat dan via die ongoal. Dus op het einde zijn er positieve dingen en nog altijd veel dingen die beter kunnen. Maar als je dan met 0-1 kunt vertrekken, clean sheet en we hadden ook nog wel wat mogelijkheden om nog te scoren, moet ook de positieve dingen onthouden.
1: De club pakt zo 12-12 en staat samen met Charleroi en AA Gent aan de leiding. Lommel staat 8e met 7 punten. En op de eerste dag van de 50ste Memorial van Damme in Brussel heeft Pauline Cocuyt een nieuw Belgisch record gelopen op de 400 meter horde. 53 seconden en 20 honderdste, dat is 800ste beter dan haar vorige record. Cocuyt werd daarmee derde in haar reeks. Domper ook voor de atletiekfans, want de Zweedse wereldrecordhouder in het polstokspringen, Mondo Duplantis, moest geblesseerd afhaken. Eerst nog wolken vandaag, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog bij maxima rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag ook kans op enkele buien en tot 25 graden.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Antenne 1.
5: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Goedemorgen.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek De Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Radio101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Er blijft ophef rond kledingwinkel Uniek. Dat had zichzelf tot middernacht, dus gisteravond, de tijd gegeven om 7000 achtergebleven pakjes te leveren. Volgens Uniek is dat gelukt, maar onze redactie krijgt toch nog altijd tientallen meldingen binnen van mensen die nog altijd wachten op hun pakje. Klanten kloegen eerder ook al dat ze nergens uitleg kregen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
4: Ik heb gehoord en ook gelezen op sociale media dat Uniek heeft gezegd dat ze alle pakketjes hebben verstuurd en dat ook iedereen die gevraagd heeft voor een terugbetaling dat zou gekregen hebben. Ik wil absoluut zeker zijn of het ook echt is gebeurd en daarom gaan we begin volgende week terug een vervolgcontrole doen vanuit de economische inspectie om zeker te zijn of alle klanten gekregen hebben waar ze recht op hebben.
3: Als dat niet gebeurd is, riskeert Uniek een stevige boete of zelfs een celstraf. Het bedrijf kreeg eerder al boetes voor onder meer zwart werk. Voor het eerst moet een bank voor de rechter komen in een phishingzaak, dat schrijft de Tijd. Het gaat om Staatsbank Belfius na een klacht van een vrouw die vorig jaar zo'n 100.000 euro verloor. Ze kreeg telefoon van iemand die zei dat hij voor Cardstop werkte en dat er rare dingen gebeurden op haar rekening. Ze moest een en ander doen met haar kaartlezer om dat op te lossen, maar ze was dus een pak geld kwijt. Volgens de wet moet een bank je meteen terugbetalen als je geen toestemming gaf voor zo'n betaling. Maar Belfius weigerde dat. Als de vrouw gelijk krijgt van de rechter, dan kan dat volgens experts een belangrijke precedent zijn. Er duiken al maar meer gevallen van het West-Nijl-virus op in Europa. In 15 landen raakten al meer dan 1100 mensen besmet. Dat is 5 keer meer dan een maand geleden. Vooral in Italië en Griekenland, al is het West-Nijl-virus voor de mens niet echt gevaarlijk, zegt Lisbeth van de Voorte van het Voedselagentschap.
5: Mensen kunnen besmet geraken via een steek van een besmette mug. De meeste besmettingen bij mensen die zullen zonder klachten verlopen. Mensen gaan zelfs niet doorhebben dat ze ziek zijn. Sommige mensen die kunnen wel milde griepsymptomen hebben, dus een beetje koorts en zo.
3: Dan ga je best naar de dokter. Voor zwakkere en oudere mensen kan het West-Nijl-virus wel gevaarlijker zijn. In ons land raakte nog niemand besmet, vogels en paarden wel. Amerikaans president Trump bevestigt dat hij dit weekend een delegatie naar Moskou en Kiev stuurt om te praten over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het gaat om zijn schoonzoon Jared Kushner, een speciaal gezant Steve Witkoff. Zij moeten gaan bekijken wat er nog mogelijk is.
6: We have an idea for peace. It's a personality problem in Russia-Ukraine. Your president Zelensky and president Putin, they truly hate each other. So I did. I sent Steve Witkoff and Jared Kushner, two great negotiators. We sent them over to see whether or not we can get something done. And there may be a good chance that we'll do it.
3: Trump gelooft dus nog in een oplossing. Kushner en Witkoff worden vandaag in Moskou verwacht en morgen voor het eerst in Kiev. En in ons voetbal staat kampioen Club Brugge mee aan de leiding, samen met Charleroi en AA Gent. Club heeft 12 op 15 nadat het gisteravond met 0-1 won in Lommel. Het enige doelpunt viel vlak voor de rust, het was een own goal. Lommel staat achterste in de stand. Eerst nog wolken, later wordt het vrij zonnig en blijft het meestal droog, maximaal rond 21 graden. Morgen zon, wat hoge wolken en in de loop van de namiddag kans op enkele buien tot 25 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Antenne 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Prettig weekend.
3: Bij Vlaamse.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online vlaamseardennen1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt. Van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
3: Chaka chaka chaka chaka kan. Chaka kan. Chaka kan. Chaka kan.

0: 105, 106.3 en online vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: gezond en goedkoop met onze prijsfavorieten. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling, Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.

had de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek De Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Beursknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

Dragon. De naam verklapt al de hemelse kleur van deze cocktail. Je neemt een longdrinkglas en je vult het met het sap van een halve citroen. Daaraan voeg je 30 ml vodka en 15 ml Blue Curaçao. Vul het glas aan met gemalen ijs tot net onder de rand en top af met Sprite. Eventjes roeren met een lange lepel of een speciale baarlepel en garneren met een schijf.

0: warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse ordenen in. Goedemorgen.
2: Schat,

0: omgevingswerken klinkt enaam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen.
2: 105, 106.3.
1: En online vlaamseardennen1.be.
0: Alleen maar hits en classics.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: In Niel in de provincie Antwerpen is een vrouw van 67 omgekomen bij een zware brand in haar huis. Haar dochter raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Ook enkele huisdieren hebben het niet overleefd. De oorzaak van de brand kennen we nog niet, zegt burgemeester Ingrid Mulders.
3: Experten komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
2: De buren werden uit voorzorg geëvacueerd, maar mogen straks weer naar huis. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer om de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van Spoornetbeheerder in Frabel.
4: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken, voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
2: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en rijdt de vervangbussen. Er woedt een nieuwe natuurbrand in het zuiden van Frankrijk, in het departement Aude. Al zeker 225 hectare is er vernield. Een dertigtal buurtbewoners zijn geëvacueerd. Net als een middeleeuws kasteel in de buurt. De brand brak gistermiddag uit. Honderden brandweermannen proberen het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp van blusvliegtuigen. In Nepal hebben reddingswerkers nog een derde slachtoffer levend uit een ondergelopen tunnel gehaald. Het gaat om een Chinese arbeider die 10 dagen lang vastzat na de zware overstromingen en modderstromen. Gisteren haalden ze ook al 2 Nepalezen levend boven, maar ze vonden ook lichamen van mensen die het niet overleefden. In totaal vielen er bij de ramp al bijna 1400 doden. Duizenden andere mensen blijven vermist, onder wie 3 Belgen. Op de US Open Tennis staat Elise Mertens in de tweede ronde in het dubbelspel. Ze versloeg samen met haar Russische partner Hanne van de Winkel en een Oekraïense in 2 sets. Nog in de eerste ronde zijn de Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams meteen uitgeschakeld. Zij verloren van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Ook in het mannendubbel was er een Belgisch onderrondje. Daar versloeg Sander Gillet samen met een Nederlander, Alexander Bloks en zijn Kroatische partner in 2 sets. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Antenne 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Van de Molenberg tot de Koppenberg. Overal Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Wereldkampioen Tadej Pogacar zal dit seizoen niet meer koersen. Hij zal zijn titel dus niet verdedigen op het WK in Canada eind deze maand. Dat laat zijn ploeg UAE weten. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest geopereerd worden. Hij herstelt nu verder thuis. Pogacar heeft zijn contract bij UAE wel verlengd tot eind 2032. En ook Victor Kampenaerts verlengde zijn contract bij Visma Lease Bike tot 2028. Kampenaerts is 34. Het is nog niet duidelijk wat de dodelijke woningbrand in Niel in de provincie Antwerpen heeft veroorzaakt. Dat zegt de burgemeester Ingrid Mulders.
2: Niks meer te komen en zijn bezig met onderzoek. De brandweer is ook nog een controle aan het doen in het huis. Alles aan het checken, alles wat nodig is. Maar de experts gaan de nodige onderzoeken doen. Er zijn nog geen aanwijzingen.
1: Het vuur brak vanmorgen uit. Een vrouw van 67 overleefde het niet. Haar dochter ligt in het ziekenhuis. Hun huis is wellicht onbewoonbaar. Ook enkele huisdieren kwamen om in de brand. Er is op meerdere plaatsen hinder op het spoor door werken. Het gaat onder meer over de hoofdspoorlijn tussen Gent en Brugge en in Aarschot. Frederik Petit van spoornetbeheerder Infrabel.
3: Een van de grootste werven, dat is tussen Gent en Brugge. Daar is er dit weekend geen treinverkeer. Dat komt voor de werken, voor de aanleg van het derde en vierde spoor. We voeren werken uit aan de sporen, de bovenleiding en de seinrichting. De hinder zal het grootste zijn voor de werf in Aarschot, omdat die werken duren tot en met 20 september. Dus dan zal er niet alleen tijdens de weekends worden gewerkt, maar ook tijdens de week.
1: De NMBS voorziet een alternatieve treindienst en er rijden ook vervangbussen. Vier ziekenhuizen in ons land testen artificiële intelligentie bij borstkankerpatiënten. Die AI-modellen zijn gebaseerd op een unieke databank met gegevens van meer dan 8000 patiënten. Artsen gebruiken ze wel alleen bij patiënten die al eerder behandeld werden. Je hoort borstkliniekcoördinator Barbara Bussels van het AZ Delta.
4: En die modellen geven ons een aantal voorspellingen weer van zaken die normaal pas verder in het behandeltraject naar voren komen. De tumorgrootte, of dat de oxyclier zal aangetast zijn, al dan niet. En hoe de patiënt zal reageren op een bepaalde chemotherapie.
1: Op die manier kunnen artsen per patiënt de geschikte behandeling kiezen. Als de testfase positief is, kunnen ook nieuwe patiënten ermee geholpen worden. In Nepal blijven reddingswerkers slachtoffers levend van onder het puin halen. Zo vonden ze een vrouw van 64 in haar huis. Ze was wel bewusteloos en ligt nu in het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met haar gaat. Eerder haalden de hulpdiensten ook een Chinese arbeider levend uit een ondergelopen tunnel. Op diezelfde plek hadden ze gisteren ook al twee Nepalezen levend gered. 10 dagen geleden werden Nepal en Tibet getroffen door zware overstromingen en modderstromen. In totaal vielen er bijna 1400 doden en duizenden mensen blijven vermist. Vanmiddag en vanavond zon en wolken. Het blijft ook droog bij 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 25 graden. Maandag hetzelfde weer en tot 28 graden. Daarna wordt het wisselvallig en ook frisser.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Antenne 1.
5: Altijd één versnelling.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
3: Alleen maar hits en classics.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
2: Vandaag in 50 minuten.
3: Vandaag in 50 minuten.
1: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
3: 6-7.
1: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
4: Vlaamse artiesten.

0: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via VlaamseAardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.
1: Gotta get that. Gotta get that.

0: radio1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Het personeel van Albert Heijn Ronsen en Albert Heijn Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12:30.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronsen-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goedemiddag.

0: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Meer platen. 105, 106.3 en online VlaamseArdenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics. Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
0: Vlaamse Ardennen 1.

0: inspraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Van de Kruisberg tot de Haaghoek. Overal Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: bevat de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemiddag.
3: Bij Vlaamse.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Op de Balkensfeesten in Sint-Job in het Goor bij Antwerpen zijn.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd één versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Minder praten, meer platen.
0: 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: vanavond.
1: Door het raam kijkt hij naar buiten. En denkt met weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: praten, meer platen. 105, 106.3 en online Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: De studentenvereniging Vlaamse Economische Kring uit Gent is 4 weken geschorst nadat ze zich tijdens een studentendop niet aan de afspraak hadden gehouden. Volgens HLN moesten schachten ingrediënten van spaghetti eerst opeten en daarna weer uitbraken. Daar zat ook rauw vlees bij en dat is tegen de regels van het doopdecreet. De koepel van de studentenverenigingen van de UGent komt daarom met strengere regels, zegt journalist Jeroen de Smecht.
3: Opdrachten die neerkomen op zoveel mogelijk eten of drinken, dat willen ze niet meer. Dat is niet verenigbaar met de hedendaagse doopcultuur. Verder willen ze ook niet dat schachten nog lang op hun knieën moeten zitten tijdens doopactiviteiten. Maximaal nog 45 seconden is een beetje de richtlijn. Een schacht verbieden om naar iemand te kijken, wat wel eens gebeurde bij zo'n doop, dat mag ook niet meer.
2: Vanaf volgend academiejaar zou er zelfs een volledig nieuw doopdecreet komen. 1 op de 3 voetbalclubs heeft een wachtlijst. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Nochtans stijgt het aantal kinderen dat wil voetballen elk jaar. Maar jeugdclubs kunnen de hoge vraag niet aan. En daar zijn 2 redenen voor, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: Er is een tekort aan ruimte, aan infrastructuur. En er is een tekort aan mensen, die vrijwilligers, die coaches. Er zijn er te weinig van. En dat zijn de 2 grote uitdagingen van ons jeugdvoetbal. Als we gewoon naar onze aansluitingsaantallen kijken, die zitten jaar na jaar in de lift. En er komen geen clubs bij. Er zijn te weinig clubs op dit moment om al die jongens en meisjes op te vangen.
2: Vooral in centrumsteden zoals Antwerpen en Gent zijn de problemen het grootst. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Cyprus is nu al opgelopen tot 13. Er zijn ook nog altijd 15 mensen vermist, dat melden de lokale autoriteiten. De ferry zonk vorige zondag door een scheur aan de voorkant. De bemanning en de directeur van de ferrymaatschappij zitten in de cel voor onopzettelijke doodslag. En een grote verrassing in de grote prijs Formule 1 van Italië. De Fransman Pierre Gasly vertrekt morgen van op de pole position. Hij was in de kwartfinales nipt sneller dan de Brit George Russell en de Australiër Oscar Piastri. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
6: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

0: Heijn, Oudenaarde en Ronse. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vandaag in 50 minuten.

Cherche-t-il, je suis tout.

0: Albert Heijn, Ronse en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant. Van de Molenberg tot de Koppenberg.
1: Overal
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Nine brown eyes.
1: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
2: Prettig weekend.

0: en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Let's make tonight.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Prettig weekend.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Goedenavond.

0: Dans Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen 1. Prettig weekend.

0: 106.3 en online VlaamseArdenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 79.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: Mix.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Iran dreigt met vergeldingsaanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen in het Midden-Oosten. Aanleiding zijn de Amerikaanse aanvallen op 3 olietankers vandaag. Daarbij werden de Iraanse olietankers volledig vernietigd. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De afgelopen week luidde het geweld in het Midden-Oosten opnieuw op. In het oosten van Duitsland heeft de politie 12 explosieven teruggevonden in de buurt van 2 verschillende elektriciteitsstations. Volgens experten was het de bedoeling om kortsluitingen te veroorzaken en de elektriciteitslijnen te beschadigen. Ontmijners hebben de explosieven onschadelijk gemaakt. De politie houdt intussen een klopjacht op een klimaatactivist van 48. Hij wordt verdacht van verschillende sabotageacties deze week. In de buurt van Athene in Griekenland is een straaljager van de luchtmacht neergestort. Daarbij zijn beide piloten omgekomen, dat meldt de Griekse openbare omroep. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vliegshow. De straaljager stortte kort na het opstijgen neer. Daarbij was er ook een explosie. Het onderzoek naar wat er is gebeurd loopt. Een afgang voor KV Mechelen in eigen huis. Het verloor van Westerlo met 0-4. Je hoort Mechelen-coach Fred van der Bist.
3: Ik denk dat we uit de eerste 10 minuten tot aan de 0-1 best oké waren. Maar dan vanaf de 0-1 hebben we constant achter de feiten nagelopen gedurende de eerste helft. De linies werden groter en groter. De counters kwamen sneller en sneller. Maar weet dat Westerlo, als ze de ruimte krijgen, als de linies te groot worden, evenveel kwaliteit aan de bal hebben. En dat hebben we kunnen ondervinden om de lijnen.
2: In de stand staat Westerlo 12e met 4 punten. Mechelen is gedeeld 14e met 2 punten. Union is dan weer de nieuwe leider in onze competitie. Het won de topper van Charleroi met 2-3. Charleroi staat gedeeld 2e. En op het WK G-wielrennen in de VS heeft onze landgenoot Ewout Vrooman de brons gepakt in de tijdrit. Het goud en het zilver gingen naar een Fransman. Het is voor Vrooman zijn 11e WK-medaille. Vanavond en vannacht is het droog en helder, minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd één versnelling hoger.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Minder praten,

0: Ruimteordene 1.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: Radio101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
3: Gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen. Dat meldt het Russische persagentschap. In totaal zaten ze 3 uur samen. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne afreizen. In Spanje neemt de regering de controle over in de haven van Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De Spaanse overheid gaat ook een tentenkamp voor migranten opbouwen bij de haven. Nochtans gingen de lokale autoriteiten daar niet mee akkoord. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. In ons voetbal heeft Standaard met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaard staat 5e en heeft in het klassement 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. En een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open Tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenoot Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de 8e finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minima tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maxima tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Gesprek tussen Russisch president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner is afgelopen. Dat meldt het Russische persagentschap. In totaal zaten ze 3 uur samen. Ze hadden het onder meer over het Amerikaanse voorstel om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Volgens Poetin hebben Witkoff en Kushner het vertrouwen van Rusland gekregen. Hij noemt het ook een prettige samenwerking. Morgen volgt er ook een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten naar Oekraïne afreizen. In Spanje neemt de regering de controle over in de haven van Ceuta. Dat is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. De Spaanse overheid gaat ook een tentenkamp voor migranten opbouwen bij de haven. Nochtans gingen de lokale autoriteiten daar niet mee akkoord. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond en veroorzaken veel problemen. In ons voetbal heeft Standaar met het kleinste verschil gewonnen van Antwerp. Het enige doelpunt viel op een kwartier van het einde. Standaar staat 5e en heeft in het klassement 11 punten. Antwerp staat gedeeld 8e. STVV won dan weer met ruime cijfers van La Louvière. Het werd 4-0. In de stand wordt STVV 6e. La Louvière staat 16e en won dit seizoen nog niet. En een stunt van onze landgenoot Alexander Bloks op de US Open Tennis. Hij heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks versloeg de Italiaan Coboli, de nummer 6 van de wereld, in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Onze landgenoot Magali Kempe kon zich dan weer net niet plaatsen voor de 8e finales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Russische dubbelpartner van een Australisch-Amerikaans duo. Vannacht is het droog en helder met minimaal tot 15 graden. Morgen zonnig en overal droog bij zo'n 24 graden. Maandag afwisselend zon en buien bij maximaal tot 26 graden. Dinsdag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd 1 versnelling hoger.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: Goeienacht.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retail Park N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Gesprek tussen